0: waar ambulances en een traumahelikopter klaarstonden. Vorige maand raakten ook 32 watlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Nightbag. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaar stonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaar stonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: door de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bij Ameland zijn 10 wadlopers door de kustwacht gered nadat ze door de vloed werden overvallen. Ze zijn met boten en een helikopter uit het water gehaald en naar het boothuis van de KNRM gebracht, waar ambulances en een traumahelikopter klaar stonden. Vorige maand raakten ook 32 wadlopers bij Ameland in de problemen. Iran en de Verenigde Staten zijn het volgens bemiddelaar Pakistan eens over de tekst van een vredesakkoord. In het akkoord zou onder meer staan dat de straat van Hormuz wordt heropend, Iran nucleair materiaal vernietigt en de Amerikaanse blokkade en sancties worden opgeheven. Volgens president Trump kan het akkoord dit weekend of begin volgende week worden ondertekend. Paus Leo kon vanmiddag niet vanaf Tenerife naar Rome vliegen, doordat het gehuurde vliegtuig van Iberia technische problemen had. De Spaanse koning Felipe begeleidde de paus terug naar de terminal en bood een vliegtuig van de luchtmacht aan voor de terugreis. Het toestel wordt rond 11 uur vanavond in Rome verwacht. De parlementaire commissie ondervroeg deze week oud-premiers, ministers en topambtenaren over het coronabeleid, met nadruk op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Volgens meerdere getuigen was het lastig om de impact daarvan te meten en mee te wegen naast medische cijfers en zorgcapaciteit. In informele overleggen, zoals het Catshuisoverleg, werden besluiten voorbereid die later in de ministeriële commissie crisisbeheersing werden genomen. Het weerbericht. Bewolkt en er valt soms lichte regen of een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Zaterdag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: door de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Your station number one. It's

0: Fightback.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. GroenLinks en PvdA gaan landelijk samen verder als pro. Maar in zeker 10 gemeenten, zoals Maastricht, Nijmegen, Oldenzaal, Winterswijk, Hengelo en Amsterdam, gebeurt dat nog niet. In die gemeenten blijven de fractievoorzitters de komende 4 jaar actief voor hun eigen partij. In Amsterdam vormen GroenLinks en PvdA wel al 1 fractie, ondanks dat ze apart op het stembiljet stonden. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen bij een beklimming van de Gran Paradiso. De 3 vertrokken gisterochtend vroeg en werden 's avonds als vermist opgegeven. Hun lichamen zijn gevonden met hulp van een GPS-zender nadat reddingswerkers met een helikopter waren uitgevaren. President Trump heeft bekendgemaakt dat de leider van de Venezolaanse drugsbende Trende Aragua, de 42-jarige Hector Rustenfort Guerrero Flores, is gedood door de Verenigde Staten. Details over de locatie en het tijdstip van de aanval zijn niet bekendgemaakt. Trende Aragua wordt beschouwd als een crimineel netwerk dat actief is in meerdere landen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. De overname wordt nog onderzocht door andere toezichthouders, waaronder de Europese Commissie, die begin volgende maand een besluit verwacht. Paramount krijgt bij goedkeuring onder meer CNN, Discovery Channel en HBO Max in handen. Het weerbericht. Bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 15 of 16 graden in het noorden van het land en lokaal 20 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Jouw beste muziekmix. Hits Power FM.
1: One, two, three, four.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen bij een beklimming van de Gran Paradiso. De 3 vertrokken gisterochtend vroeg en werden 's avonds als vermist opgegeven. Hun lichamen zijn gevonden met hulp van een GPS-zender nadat reddingswerkers met een helikopter waren uitgevaren. GroenLinks en PvdA gaan landelijk samen verder als pro. Maar in zeker 10 gemeenten, zoals Maastricht, Nijmegen, Oldenzaal, Winterswijk, Hengelo en Amsterdam, gebeurt dat nog niet. In die gemeenten blijven de fractievoorzitters de komende 4 jaar actief voor hun eigen partij. In Amsterdam vormen GroenLinks en PvdA wel al 1 fractie, ondanks dat ze apart op het stembiljet stonden. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. De overname wordt nog onderzocht door andere toezichthouders, waaronder de Europese Commissie, die begin volgende maand een besluit verwacht. Paramount krijgt bij goedkeuring onder meer CNN, Discovery Channel en HBO Max in handen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua, de 42-jarige Hector Rustenfort Guerrero Flores, is gedood door de Verenigde Staten. Details over de locatie en het tijdstip van de aanval zijn niet bekendgemaakt. Tren de Aragua wordt beschouwd als een crimineel netwerk dat actief is in meerdere landen. Het weerbericht. Bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 15 of 16 graden in het noorden van het land en lokaal 20 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De A40 tussen Venlo, Duisburg en Dortmund is tot en met volgend weekend afgesloten vanwege onderzoek naar bommen en munitie uit de Tweede Wereldoorlog. In Mülheim worden bodemonderzoek en brugvernieuwing uitgevoerd, waarbij 20 meter asfalt wordt verwijderd. De afsluiting duurt 10 dagen en veroorzaakt vermoedelijk grote verkeershinder in het Ruhrgebied. Er rijden tot en met morgen geen treinen van en naar Rotterdam Centraal door werkzaamheden aan het systeem van seinen en wissels. De NS zet bussen in en het NS-vervoersbewijs is geldig voor de metro op enkele stations in Rotterdam. Ook op verschillende dagen in juli en augustus zijn er minder of geen treinen en worden bussen ingezet. De Oekraïense dronestrijdkrachten hebben afgelopen week 4 bruggen aangevallen die de Krim verbinden met het bezette zuidoosten van Oekraïne. Door deze aanvallen zijn de wegen naar de Krim, volgens de pro-Russische leider van de provincie Gerson, nu vrijwel onbegaanbaar voor het Russische leger. Specialisten onderzoeken de schade aan de bruggen. Mercedes heeft in de eerste 6 Grand Prix weekenden 5 overwinningen met Kimi Antonelli en 1 met George Russell behaald en voert daarmee het Formule 1 klassement aan. De teamleiding zoekt naar manieren om de rivaliteit tussen beide coureurs te beheersen. De Grand Prix van Barcelona wordt dit weekend verreden, met zaterdag om 12:30 de laatste training, om 16:00 de kwalificatie en zondag om 15:00 de race. Het weerbericht. Bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 15 of 16 graden in het noorden van het land en lokaal 20 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
0: door de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM.
1: Tot straks na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij

0: Doorway.
1: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er meer.
0: Ik weet het niet meer.

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Er rijden tot en met morgen geen treinen van en naar Rotterdam Centraal door werkzaamheden aan het systeem van seinen en wissels. De NS zet bussen in en het NS-vervoersbewijs is geldig voor de metro op enkele stations in Rotterdam. Ook op verschillende dagen in juli en augustus zijn er minder of geen treinen en worden bussen ingezet. De A40 tussen Venlo, Duisburg en Dortmund is tot en met volgend weekend afgesloten vanwege onderzoek naar bommen en munitie uit de Tweede Wereldoorlog. In Mülheim worden bodemonderzoek en brugvernieuwing uitgevoerd, waarbij 20 meter asfalt wordt verwijderd. De afsluiting duurt 10 dagen en veroorzaakt vermoedelijk grote verkeershinder in het Ruhrgebied. Mercedes heeft in de eerste 6 Grand Prix weekenden 5 overwinningen met Kimi Antonelli en 1 met George Russell behaald en voert daarmee het Formule 1 klassement aan. De teamleiding zoekt naar manieren om de rivaliteit tussen beide coureurs te beheersen. De Grand Prix van Barcelona wordt dit weekend verreden, met zaterdag om 12:30 de laatste training, om 16:00 de kwalificatie en zondag om 15:00 de race. De Oekraïense dronestrijdkrachten hebben afgelopen week 4 bruggen aangevallen die de Krim verbinden met het bezette zuidoosten van Oekraïne. Door deze aanvallen zijn de wegen naar de Krim, volgens de pro-Russische leider van de provincie Gerson, nu vrijwel onbegaanbaar voor het Russische leger. Specialisten onderzoeken de schade aan de bruggen. Het weerbericht. Bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 15 of 16 graden in het noorden van het land en lokaal 20 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: John West, Lange Frans, Laat Me Nou.
1: Maar ik hou meer van mezelf.
2: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
3: Hits Power FM.
2: Hits Power FM. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
3: Hits Power FM.
0: Ja, we gaan ook verder met Diana Ross. Upside Down. Dit is Hits Power FM. De graaf in de morgen. Goedemorgen.

Johnny H. Jazz. En eens even kijken, het is 16 minuten over 10. We gaan verder met Tracy Ullman. They don't know. Dit is Hits Power FM op de zaterdagmorgen.

0: Power FM.
1: Station number one
2: is Power FM.
3: Ja, we gaan ook verder met een mooi nummer. Louis Capaldi, How Do I Miss Somebody Who Broke Me. Dit is Joop de Graaf van de Morgen.

0: Ja, je moet ervan houden. Maar ik vind het een leuk nummer. Louis Capaldi, hou door met Someone Who Broke Me.
1: Het was wild. Jij was jong. En iedereen wilde wat.
2: It's Power FM. It's Power FM.
0: Gaan we nog een leuk nummer. Within Temptation. Smash into pieces. Somebody like.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Het klokstuk van de week. Van de week. Van de week. Van de week. Van de week.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen de meest geavanceerde AI-modellen, Mythos 5 en Fable 5, te blokkeren voor buitenlanders en export buiten de VS. De modellen zijn sinds gisteravond niet meer beschikbaar, ook voor Amerikaanse gebruikers. Andere AI-modellen van Anthropic, zoals Claude, blijven wel toegankelijk. Bij rellen in wijk bij Duurstede rond middernacht zijn 7 mensen opgepakt na aanvankelijk vreedzaam protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. De ME werd ingezet nadat groepen relschoppers vernielingen aanrichtten aan het gemeentehuis, zwaar vuurwerk afstaken en met stenen gooiden. De aangehouden verdachten zitten nog vast en hun rol wordt onderzocht. Deelnemers aan de Australische versie van Married at First Sight zijn niet altijd op de hoogte gebracht van het strafrechtelijk verleden van hun televisiepartner. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC, waarbij meerdere oud-deelnemers aangeven pas tijdens of na het programma hierover te hebben gehoord. De producent en de uitzendende omroep stellen dat kandidaten uitgebreid worden gescreend, maar reageren niet op vragen over het delen van deze informatie. Bij een zware explosie in een woonwijk in Amsterdam-Osdorp raakten gisternacht 7 mensen gewond en ontstond een grote ravage. De politie hield meerdere mensen aan en nam auto's in beslag. De oorzaak van de explosie is nog niet vastgesteld en de politie houdt rekening met alle scenario's. Het weerbericht. Bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 15 of 16 graden in het noorden van het land en lokaal 20 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: prachtige nummer Tina Turner, You're the Best. Allemaal de 13 juni, zaterdag. De zaterdag van het Hello Festival weer. Momenteel begint vandaag bij de Rietlanden.
1: It's Power FM.
0: Park Sandoer. We gaan verder met, eens even kijken. Je hoort hem al, Bluff, Geke aan het Zoutenlanden. Dit is Hits Power FM, Jon de Graaf in de middag. Goedemiddag.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Bij rellen in wijk bij Duurstede rond middernacht zijn 7 mensen opgepakt na aanvankelijk vreedzaam protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. De ME werd ingezet nadat groepen relschoppers vernielingen aanrichtten aan het gemeentehuis, zwaar vuurwerk afstaken en met stenen gooiden. De aangehouden verdachten zitten nog vast en hun rol wordt onderzocht. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen de meest geavanceerde AI-modellen, Mythos 5 en Fable 5, te blokkeren voor buitenlanders en export buiten de VS. De modellen zijn sinds gisteravond niet meer beschikbaar, ook voor Amerikaanse gebruikers. Andere AI-modellen van Anthropic, zoals Claude, blijven wel toegankelijk. Bij een zware explosie in een woonwijk in Amsterdam-Osdorp raakten gisternacht 7 mensen gewond en ontstond een grote ravage. De politie hield meerdere mensen aan en nam auto's in beslag. De oorzaak van de explosie is nog niet vastgesteld en de politie houdt rekening met alle scenario's. Deelnemers aan de Australische versie van Married at First Sight zijn niet altijd op de hoogte gebracht van het strafrechtelijk verleden van hun televisiepartner. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC, waarbij meerdere oud-deelnemers aangeven pas tijdens of na het programma hierover te hebben gehoord. De producent en de uitzendende omroep stellen dat kandidaten uitgebreid worden gescreend, maar reageren niet op vragen over het delen van deze informatie. Het weerbericht. Bewolkt en soms regen. Ook af en toe zon. Het is 15 of 16 graden in het noorden van het land en lokaal 20 graden in Limburg. Vanavond en vannacht blijft af en toe wat regen mogelijk en zwakt vooral in het zuiden de wind wat af.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het

0: is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Shut up, goddammit!
4: Get the point good.
5: And now... Bend over.
6: Top 40. Arnold Hoffman.
7: Ja, u hoort het goed, Arnold Overdaad. Vandaag even geen Peter Vos. Ik mag het weer eens een keertje waarnemen. En dat doen we natuurlijk met alle plezier. En dan gaan we even terug naar de tijd van toen. Toen alles nog kon en mocht. De top 40 toen van 13 juni 1981. En dan gaan we even het weer doornemen van die tijd. Dat was, even kijken, maximale temperatuur van 20,1 graden. En er was 12,1 uur zonneschijn. Dus een hele zonnige dag. Het was half bewolkt. En de gemiddelde snelheid van de wind was windkracht 2. Dus, en het was overheersend uit zuidwesten. We gaan snel door naar de muziek. Want op nummer 40 staat Night Train, komend van 35 naar 40. Van Steve Winwood.
8: De top 40. Nummer 1 in Nederland.
9: Nummer 40.

0: Steve Winwood, hij speelde vroeger bij de Spencer Davis Group onder andere en bij Traffic. Ja, gitarist, mondharmonica, speelde van alles uit Great Britain, zoals ze dat zo leuk noemen. 3 weken genoteerd en 35 naar 40 en dan gaan we snel door naar de nummer 39. What Becomes of a Broken Hearted van Dave Stewart.
1: Nummer 39.

0: Ja, na 3 weken notering is Merlijn van Boenen Sinclair gezakt van nummer 33 naar nummer 38. En dan gaan we door naar nummer 27, komend van 28. Ja, oftewel 9 plaatsen gezakt. Na 7 weken notering Randy Crawford. Randy Crawford en ja, zijn Amerikaanse zangeres. En ze is geboren in Macon, Georgia, maar groeide op in Cincinnati, Ohio. En laat ik daar nou vlakbij in Ohio. Ja, ik ken de omgeving, laten we maar simpel zeggen. People Alone, we kennen natuurlijk allemaal van Street Life, maar dit is een iets ander nummer. En geniet, zou ik zo zeggen.
1: Nummer 37.

0: Ja, we hoorden zojuist de nummer 36 komend van 37 of slechts één plaatsje gestegen na 2 weken notering. All Those Years Ago van George Harrison. Ja, we kennen hem allemaal natuurlijk als een lid van de Beatles en hij heeft natuurlijk ook een aantal solo nummers gemaakt en hele goede zelfs. Hij is helaas overleden op 29 oktober 2001. Maar gelukkig hebben we zijn muziek nog. Dan gaan we door naar de nummer 35 van deze week van 13 juni 1981. Komen van 20, Then the Music Stopped van Pussycat, oftewel een Nederlandse productie.
1: Nummer 35.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden.

0: Ja, twee opvolgende nummers met een hele rare titel. U hoorde ze juist op 34 komend van 40, oftewel 6 plaatsen gestegen. Sonja met het nummer Boom de la die boom. Ja, dan denk je van, nou ja, dat is een titel. Na 2 weken notering slechts. Maar dan hebben we een nieuwe binnenkomer op 33. Habba Dabba, Riki Wiki Digi. Zeg ik het zo goed? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is van de Urban Heroes, oftewel een Nederlandse band. En die zijn al actief vanaf 1979. En ik dacht dat ze in 2019 nog een nummer hadden uitgebracht. Fix the World. En de leden, ja, dat is even van Nieuwsteden. Jaap van Jonkheren, Martin Zonderop, Ad van Ree en Jeroen Ernst en Hans van Maurik. En als het goed is, zijn ze allemaal nog bezig. En we kunnen er nu even naar luisteren.
1: Nummer 33.
2: Nieuw.

0: Zo is dat.
1: Mijn kommetje.
0: Mijn kommetje.
1: Ik voel me net een nar. Mijn haar is...

Ja, mijn kammetje, mijn paard, meloen, een fluitketel. Wie kent hem allemaal niet? André van Duin, nieuw binnengekomen op 30. En dan gaan we snel door naar de nummer 29, komend van 15, oftewel 14 plaatsen gezakt. Moet ik het wel heel goed zeggen, jongens. Gaan we nog lopen verslikken ook. Autoalarm schrijft na 7 weken notering Lakeside met Fantastic Voyage.

0: de nationale zaterdagmiddag
1: gebeurtenis.
2: Toonaangevend. Ga je mee terug in de tijd?
0: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: nummer 1 in Nederland.
1: Dat was nummer 28, komend van 39, 9 plaatsen gestegen. En na 2 weken notering, Only Crying, Keith Marshall. Die is geboren in Londen, de Verenigde Koninkrijk, of Great Britain, net hoe je het wil zeggen, op 5 juni 1956. Dan mag je zelf uitrekenen hoe oud hij ondertussen is geworden. En dan gaan we snel door naar het volgende nummer. Dan moet ik even goed op de lijst kijken. Op 27 komend van 29, 2 plaatsen gestegen, Danny van Kit Haine.
2: Nummer 27.

0: Ja, toen ik de lijst bekeek, dacht ik van, nou ja, klopt dat wel? Hebben ze niet een foutje gemaakt of zo? Hè? Op nummer 26, komend van 27, één plaatsje omhoog naar 4 weken notering. Spandau Ballet met Musclebound. En als je dat nummer hoort, dan denk je, ja, dat is, klinkt toch heel anders als wat we van ze gewend zijn. Hè? Met True and Cold en Through the Barricades. Maar goed, dat was nog in de tijd van de New Romantic Scene, zoals ze dat toen de tijd noemden. En ik moet zeggen, dit is natuurlijk wel een leuk nummer, maar mijn voorkeur gaat uit naar de andere die ik genoemd heb. Maar ja, noem het maar Madness. Ja, oh ja, het is Madness. 25, stationair, Grey Day, na 4 weken notering.
1: Nummer 25.

0: Ja, dat is nummer 24, komend voor 36, 12 plaatsen gestegen na 2 weken notering. Stand and Deliver van Adam and the Ants. En ja, als ik het nummer hoor, zie ik altijd meteen die clip weer voor me. En ze hebben iets van 5 jaar bestaan, ik dacht van 77 tot 82. Ze hebben een paar hitjes gehad, maar dit was wel een van de bekendste. Stand and Deliver. En dan gaan we snel door naar de nummer 23 en wel de klapper van de week. Don't Stop van Kid.
1: Nummer 23.

0: Ja, dat was op 22, komend van 21, oftewel één plaatsje naar beneden na 5 weken notering. African Baby van Gigi Anderson. En dan op nummer 21, een komend van 10, 11 plaatsen gezakt. En 10 weken genoteerd, autoalarmschijf BZN met Chanson d'Amour. En daarna een overzicht van de nummer 30 tot en met 20.
1: Nummer 21.

0: de top 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Nummer 30.

0: ZFM. Steeds meer mensen luisteren naar de lijst der lijsten. De lijst der lijsten. Ladies and gentlemen,
1: this is
0: Top 40.
1: Nummer 20.

0: 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
1: Ja, dat was op 20, komend van 24, discotech met, of, nee, niet discotech met, maar voyage met discotech. Moeten we het wel op de juiste volgorde houden. En dan gaan we door naar de nummer 19, komend van 14, 5 plaatsjes gezakt. En Autoalarm schrijft na 6 weken notering, Morning Train van China Easton.
2: Nummer 19.

0: Ja, dat was een nummer 18 komend van 26, oftewel 8 plaatjes omhoog. Attention to Me van de Nolans. Autoalarmschijf 3 weken genoteerd en zijn de dames uit Noord-Ierland, Dublin om wel te wezen. Bernie Nolan, Linda Nolan, Colleen Nolan en Denise Nolan. En volgens mij is er een van de dames over helaas overleden, maar goed. Ze hebben verschillende hits gehad en dit was er eentje van. En dan gaan we door naar de nummer 17 komend van 12, 5 plaatjes gezakt. Can You Feel It? The Jacksons na 12 weken notering.
1: Nummer 17.

0: De top 40. De eerste. De beste.
1: Ja, dat was op 16 komend van 19, oftewel drie plaatsjes gestegen na de 5 weken notering. Better Davis Eyes van Kim Carnes, uit Amerikaanse zangeres uit Californië, LA. Dan gaan we door naar de Big Boss. De Boss, Bruce Springsteen, The River. Op nummer 15 komend van 18 na 3 weken notering.
2: Nummer 15. 15. 15.

FM. Luister naar het leukste radiostation van Nederland. It's Power FM. It's Power FM.

0: gesproken.
1: Zaterdag, en middagverbeurtenis.
2: Let op! Toonaangevend. Ga je mee terug in de tijd?
3: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: Ja, na 8 weken notering van 17 naar 14 gestegen. 3 plaatsen omhoog uit Engeland. En oud speciale aanbieding Andy Schmiko met de Ready for Love. En dan gaan we zo luisteren naar de nummer 13. En die komt van 23 en die staat 3 weken genoteerd. Komt uit Nederland, oud alarmschijf. En eigenlijk de klapper van de week met 10 plaatsen omhoog. Nielsen met IJskoud.
1: Nummer 13.

Na 10 weken notering van 16 naar 12 gestegen, 4 plaatsen omhoog. Uit Engeland de autoalarmschijf Youngkun Silverfox met Kingston Boogie. En na 13 weken notering van 12 naar 11, 1 plaatsje omhoog. Ook uit Engeland, oud speciale aanbieding Muse, Something Human. Nummer 11.

0: Ja, 14 weken genoteerd, van 3 naar 10 gezakt, oftewel 7 plaatsen uit Nederland. Autoalarm schijf 2 weken op 1 gestaan. Guus Meeuwis, je moet het voelen. En dan 10 weken genoteerd, van 10 naar 9, 1 plaatsje omhoog. Uit Amerika, Imagine Dragons, Natural.
1: Nummer 9.

0: Ja, onze vrienden uit Amerika staan alweer 11 weken genoteerd en zijn van 9 naar 8 één plaatsje omhoog. Uit Amerika, Autoalarmschijf, Adam Zerik met Sorry. En 7 weken notering van 11 naar 7, 4 plaatsen omhoog uit België, Autoalarmschijf, Rooftop Renegades, Keep On Walking.
1: Nummer 7.

0: Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: Top 40. Nummer 6.

0: Ja, op 6 komend van 4, De Verzonken Stad van Frank en Mirella. Na 8 weken notering, je zou denken, zouden ze het hebben over Atlantis. Er is ook een nummer over. Ja, maar goed, dat was hem dan. En dan gaan we door naar de nummer 5, stationair op 5. Hij blijft op zijn plek staan, jawel. This Old House van Shaking Stevens, na 9 weken notering.
1: Nummer 5.

0: ik denk dat we het allemaal wel eens hebben, hè? Ik denk dat we het allemaal wel eens voorkomt dat je denkt bij jezelf, strange, I've seen that face before. Het was in ieder geval Craze Jones, na 4 weken notering autoalarmschijf van 7 naar 4 gestegen. En ja, het kan misschien wel mei of juni zijn, hè? Maar het kan altijd regenen. Rain in May, Max Werner op 3, komend van 6, 3 plaatsen gestegen na 6 weken notering.
1: Nummer 3.

0: Dan gaan we verbaal nog een keertje proberen terug te tellen van nummer 10 naar de nummer 1 van de top 40 toen van 13 juni 1981. En op 10, komend van 16, He's Just a Runaway, Sister Sledge, Autoalarmschijf en 5 weken genoteerd. En op 9, komend van 8, 1 plaats gezakt, Double Dutch Bus, Frankie Smith, 7 weken genoteerd. En op nummer 8, komend van 9, 1 plaats omhoog, Kids in America van Kim Wilde, na 8 weken notering. En op 7, komend van 3, Making Your Mind Up van de Bugsfish, oud nummer 1, Autoalarmschijf, 9 weken genoteerd. En op 6, komend van 4, 2 plaatjes naar beneden, De Verzonken Stad van Frank en Mirella, na 8 weken notering. En stationair op 5, This Old House van Shaking Stevens, na 9 weken notering. En op 4, komend van 7, 3 plaatjes no. I've Seen That Face Before van Grace Jones, Autoalarmschijf, na 4 weken notering. En op 3, komend van 6, Rain In May, Max Werner, na 6 weken notering. En op 2, stationair, Dance On, Doris D and the Pins, Autoalarmschijf, na 8 weken notering. En dan gaan we door naar de nummer 1 van de top 40 toen van 13 juni 1981. Stationair op 1, na 10 weken notering, How About Us van Champagne.
1: Dit is de top 40. Nummer 1.

0: De top 40. De eerste. De beste.
1: Top 40. Arno Overgang.
2: Ja, het zit er alweer op. De top 40 toen van 13 juni 1981. Ik heb het met veel plezier gedaan. Even Peter Vos even vervangen. Hij kan het natuurlijk vele malen beter dan ik kan. Maar ik vind het des te leuker als ik het af en toe kan doen. Dus ik zou zeggen, misschien tot de volgende keer. Volgende week zal Peter Vos waarschijnlijk wel weer op zijn plekje zitten. En ik hoop dat ik binnenkort weer een keertje maar mag nemen. Dus tot de volgende keer. Ik ga er vandoor.
3: I'll see you next time.
4: Yeah, unless I get lucky and break a leg.

0: FM.
1: We'll be right back.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand aan arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago, want de Brabander, bekend als Bolle Jos, glipte al 6 keer wonderbaarlijk weg als meest gezochte crimineel van Nederland. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tyrus. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten, 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dat is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn ijsvrij en er valt meer regen dan sneeuw, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. En tot zover het nieuws.

0: beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.

other girl. Uh-huh. And have we got news?

0: FM. In mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand een arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago. De Brabander, bekend als Bolle Jos, kroop opvallend vaak door het oog van de naald met 6 wonderbaarlijke ontsnappingen. De Delftse studentenvakbond VSS-D stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eijsen de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten met 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dit is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn sneeuwvrij en er valt opvallend veel regen, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind is matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.

0: beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.

0: Hits Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf.
1: Your station number one.
2: Hits Power FM.

0: FM.
1: We'll be right back.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen nabij Nabatieë en Tiris. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Boudon in Port-au-Prince. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eise de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Zaterdag hebben ongeveer 200 demonstranten metalen hekken en prikkeldraad neergehaald rond een luxe bouwlocatie aan de Adriatische kust van Albanië. Het project wordt gelinkt aan de schoonzoon van Donald Trump. De protesten, bekend als de Flamingo-revolutie, zijn niet de eerste tegen het resort. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.

0: beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.

0: Hits Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf.
1: Hits Power FM. Come up and see me. Make me smile.
2: Golden Oldies. Nederlands en wat top 40.

0: je per dag.
1: Hits Power FM.
2: We'll be right back.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Bourdon in Port-au-Prince.
4: Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido Ambacht is veilig, meldt drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren was er een kookadvies vanwege mogelijke aanwezigheid van de E. coli-bacterie. Maar aanvullend onderzoek toont aan dat het water schoon is. Het advies is daarom ingetrokken. Duizenden mensen demonstreren in Belfast tegen racisme, na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvie, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huizen en voertuigen in brand. 12 agenten raakten gewond. Begin deze maand zijn op Antarctica recordtemperaturen gemeten. Tot wel 20 graden boven het seizoensgemiddelde. Het oude record van 13,3 graden uit 1998 werd daarmee ruimschoots gebroken, meldt persbureau AFP op basis van wetenschappers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot

0: beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Radio luisteren doen we allemaal toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweberadio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweberadio's.nl. Alleweberadio's.nl.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
2: Hits Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf.
5: Hits Power FM. Come up and see me. Make me smile.
6: Golden Oldies. Nederlands en wat

0: Power FM.
1: We'll be right back.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. GroenLinks en PvdA zijn officieel gefuseerd tot de nieuwe partij Progressief Nederland. Tijdens een congres in Den Bosch stemde een ruime meerderheid van de aanwezige leden voor de samenvoeging. Volgens de partij waren circa 6000 mensen aanwezig. Bij GroenLinks stemde 96% voor de fusie, bij de PvdA 97%. Zwitserland haalt zondag 14 juni een referendum over de vraag of het land 10 miljoen inwoners aan kan. Tegenstanders noemen de peiling discriminerend voor arbeidsmigranten, terwijl het onderwerp openlijk wordt besproken. Paus Leo wilde vanmiddag vanaf Tenerife terugvliegen naar Rome. Maar het gehuurde vliegtuig van Iberia had motorproblemen. De paus en passagiers moesten het toestel verlaten. Koning Felipe escorteerde hem terug en bood een luchtmachtvliegtuig aan dat om 11 uur 's avonds in Rome wordt verwacht. Duizenden mensen demonstreerden in Belfast tegen racisme na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvie, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huis en voertuig in brand. 12 agenten raakten gewond. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.

0: beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Hits Power.

0: Ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
1: Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui.
0: En tot zover het nieuws.
2: Ik ken niemand zoals jij.

0: Geluid gemaakt. Dit is Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Radio luisteren doen we allemaal, toch? Vanaf nu vind je jouw favoriete radiostation op één overzichtelijk radioportaal. Via alleweb-radio's.nl luister je naar jouw favoriete radiostation. Stem af op de wereld van online radio. Luister nu jouw favoriete radiostation via alleweb-radio's.nl.
2: Alleweb-radio's.nl.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
6: RadioNet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
3: Hits Power FM. Met iedere maandag en vrijdag de muziek van Joop de Graaf.
7: Hits Power FM.
8: Come and see me. Make me smile.
9: Golden Oldies. Nederlands en

0: FM.
1: We'll be right back.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees.